Dennis Huygen. Jongens, hij wordt nerveus als je voor hem klapt. Dennis Huygen. Dennis Huygen. Gouden bagos in een baai. And I found meaning in this life. Clear white is flying in my eyes. I'm underneath a blue sky.